0: te gasten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
0: Met nu het NOS nieuws van 3 uur.
3: Jennifer Oekeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Tijdens het driedaagse bezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump onder meer praten over kunstmatige intelligentie. De afgelopen weken riepen Amerikaanse techgiganten op om voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI. In China wordt die oproep gezien als een manier om China's ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Wel wordt mogelijk gesproken over een verlenging van afspraken over lagere importheffingen. In zijn toespraak bij de Verenigde Naties heeft de Iraanse president Pezeshkian

gezegd dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Hij liet onder meer foto's zien van schoolkinderen die zijn omgekomen door Amerikaanse bombardementen. De Amerikaanse delegatie verliet daarop de zaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand. En komende dag zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er komende dag groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering, die dan in Neder-Betuwe wordt gehouden, gaat het niet over de asielopvang. Bij de parlementsverkiezingen in Marokko heeft 38% van de kiezers gestemd. En dat is de laagste opkomst in bijna 20 jaar tijd. Vooral jongeren hebben niet gestemd. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. Marokkanen konden afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vandaag verwacht. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
0: 4 uur.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een systeem voor kunstmatige intelligentie is binnengedrongen bij een website van de Australische overheid. Premier Albanese zegt dat een systeem van OpenAI afgelopen juni is geïnfiltreerd in een portaal van een zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt in een reactie dat de hack onbedoeld was en dat er geen medische gegevens zouden zijn ingezien. Op de internationale luchthaven van Berlijn is gisteravond het vliegverkeer kort stilgelegd. Boven het vliegveld werd een drone gespot. Daarom mochten vliegtuigen er niet landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur werd het vliegverkeer in Berlijn weer hervat. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran en Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI, maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de bond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden de WK wielrennen op de weg van 2034. Wanneer de wedstrijden precies verreden worden en hoe het parcours eruit gaat zien is nog niet bekend. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 5 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn er ook zeker 6 mensen gewond geraakt. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. 15 Tweede Kamerleden willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij wordt met AI gezichten van mensen zonder toestemming in pornobeelden gemonteerd. De 15 vrouwen van D66, VVD, Pro, CDA, JA21, BBB, SP en de Partij voor de Dieren zijn er zelf slachtoffer van geworden. Ze pleiten daarom voor een meldpunt en een bewustwordingscampagne. Ook willen ze dat het verbod op door AI gemaakte naaktbeelden, dat op 1 december ingaat, streng wordt gehandhaafd. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Zij hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden gisteren stemmen voor een nieuw parlement. De uitslag wordt later vandaag verwacht. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar het vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag nog droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De WOS Dagstart. Oh, vroeg uit de veren.
1: En op weg naar je werk.
2: De

0: WOS dagstart.
1: Voor vroege vogels.
0: Bij de WOS hoor je de lekkerste muziek als je vroeg aan het werk gaat. Goedemorgen. Dit is de WOS.

0: WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch.

0: De WOS dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen de weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 6 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran, Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de verdere ontwikkeling van AI. Maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost de transportsector minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten branchevereniging LTN en Delta Links na een peiling onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. Al het verkeer moet nu over de vluchtstroken, waardoor er files ontstaan. 3/4 van de ondervraagde bedrijven heeft daardoor een kwartier tot een uur extra reistijd. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn ook zeker 6 mensen gewond. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval.

0: en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. Groningen en Drenthe mogen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen organiseren. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Wanneer de kampioenschappen op de weg precies plaatsvinden en hoe het parcours eruit gaan zien, is niet bekendgemaakt. Het weer, het is nagenoeg droog bij een graad of 10. Straks ook droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De WOS Dagstart.

0: WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek.

Dit is WOS Verkeer. Van donderdag 1 oktober 10 uur 's avonds tot maandag 5 oktober 4 uur 's nachts is de N211 Wipolderlaan afgesloten. Tijdens deze afsluiting is ook de afrit 12 vanaf de A4 vanuit Amsterdam dicht. Ook vinden dit weekend werkzaamheden plaats bovenop het viaduct Harnaspolder. Hierdoor is ook de toerit naar de A4 richting Rotterdam afgesloten. Vanaf de Harnaspolder is de oprit naar de A4 richting Amsterdam wel bereikbaar. Verkeer richting Rotterdam volgt hier de A13. Buslijn 37 rijdt tijdelijk een aangepaste route. Nood- en hulpdiensten kunnen altijd doorrijden. Volg de omleidingsborden en check voor vertrek de actuele verkeersinformatie. Je kunt ook samen reizen of het openbaar vervoer nemen. De afsluiting van de N211 Wipolderlaan valt samen met de afsluiting van de Laan van Wateringse Veld. Het gaat om het stuk tussen de N211 en de Paul Steenbergenlaan. Deze weg is al sinds 20 september dicht. Deze afsluiting duurt tot maandag 5 oktober 4 uur 's nachts.

0: Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS.
2: Weer, verkeer en het laatste nieuws uit de regio.
3: Thuis in jouw regio.
4: WOS.

0: Goeiedag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. De gemeente Midden-Delfland wacht nog altijd op 30 flexwoningen die het COA zou leveren. De woningen waren afgesproken bij de komst van het asielzoekerscentrum in Den Hoorn. Maar het COA heeft de woningen op dit moment niet beschikbaar. Ook heeft de gemeente nog geen plek voor de woningen gevonden. De eerder gekozen locatie aan de Zuid-Hoenseweg viel af. Het college zegt verder te zoeken en gaat er nog steeds vanuit dat alle 30 flexwoningen uiteindelijk naar Midden-Delfland komen. De meerderheid van de gemeenteraad van Maassluis wil winkels op zon- en feestdagen eerder laten openen. Nu mogen winkels op die dagen vanaf 12 uur open. Het voorstel is om dat al vanaf 7 uur mogelijk te maken. De raad stemde daar gisteren nog niet over. Onder meer het CDA en de ChristenUnie willen eerst verder praten over het plan. We hebben ook kritiek op de manier waarop bewoners en winkeliers bij het voorstel zijn betrokken. Wat gaat verder op 1 oktober? En bij de Oranjepolderweg in Maasdijk komen alleen arbeidsmigranten te wonen die bij het naastgelegen bedrijf werken. Dat heeft wethouder Dennis Schaffia bevestigd aan de Westlandse gemeenteraad. Bij de locatie komen in totaal 32 slaapplaatsen. De voorwaarde dat alleen eigen medewerkers er mogen wonen wordt ook opgenomen in de omgevingsvergunning. Het voorstel staat vandaag op de agenda van de Westlandse gemeenteraad. En dan nog het weer. Vanmiddag wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. En het blijft in onze regio zo goed als droog. Het wordt ongeveer 20 tot 21 graden. Er staat een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. En aan de kust is hij wat steviger. Vanavond neemt de bewolking weer toe en zakt de temperatuur naar zo'n 16 graden.
1: Meer WOS nieuws over een uur.
2: Maar natuurlijk ook op WOS.nl
1: en in de WOS-app.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio.
4: De WOS.

Dit is de WOS Agenda. De film The Odyssey is te zien in bioscoop De Naald. De visuele spektakelfilm volgt koning Odysseus op zijn gevaar.

0: gevaarlijke, jarenlange zwerftocht vol monsters, goddelijke inmenging en diepe innerlijke conflicten op weg naar Ithaca. In Cinema Koningshof is de film Het Vergeten Eiland te zien. Wanneer twee vriendinnen op mysterieuze wijze op een verborgen eiland belanden, begint een magisch avontuur. De enige weg terug naar huis zou zomaar hun vriendschap kunnen kosten. Theatergroep Het Wilde Westen speelt het toneelstuk Kopenhagen in de Theaterloods in Naaldwijk. Het stuk gaat over een ontmoeting in 1941 tussen twee natuurkundigen. Welke verantwoordelijkheid draagt een wetenschapper voor zijn kennis? In Bioscoop de Naald is de film Sjan het Schaap, het beest van de boerderij te zien. Wanneer de boer per ongeluk het pompoenenveld vernielt en daarna spoorloos verdwijnt, moet de kudde de boerderij redden van een mysterieus bosmonster.
1: Meer agendatips uit onze regio vind je op wos.nl.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven verder laat groeien. Afgelopen zomer werd duidelijk dat ABP geld weghaalt uit de VS. Dat geld zat in Amerikaanse staatsobligaties en techbedrijven. Nu wil het pensioenfonds bijdragen aan de groei van Europese technologiebedrijven. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij worden met AI gezichten van mensen in pornobeelden gemonteerd. Het overkwam de Kamerleden zelf ook, vertelt Suzanne Kreuger van Pro.
5: Deze beelden blijven rondzwerven op het internet. En dat is wat ons betreft ook heel erg belangrijk. Dat eigenlijk makers vervolgd worden, maar natuurlijk ook dat gewoon die sites offline gehaald worden. Zodat die beelden niet eindeloos blijven rondzwerven.
4: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op om geen zaken meer te doen met Rusland. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Oud-renner en ambassadeur van het project, Bauke Mollema, is trots.
6: Ja, geweldig dat, dat dit gelukt is. Gewoon het WK wielrennen in 2034 naar Groningen en Drenthe halen. Ja, dat is echt wel een droom en ben ik heel trots op en blij dat dat gelukt is.
4: De provincies wilden het wielertoernooi eigenlijk in 2032 organiseren, maar die editie zal plaatsvinden in India. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolken. Blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon en warmer. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Morgen! De regio is wakker! Nu jij!

0: volgende donderdag. We gaan gek.
1: We gaan gek. Nou, in ieder geval gaan ze hier in de school gek. Want ze gooien overal het alarm aan. Maar ons alarm hebben ze al gedaan. Dus wij blijven als het goed is nu ongedeerd. Ja, totdat er brand uitbreekt. Tim?
0: Ja, dan gaat het hier heel hard loeien.
1: Dus niet roken in de studio.
0: Nee. Ik zal mijn best doen. In een jointje.
1: Oh ja, lekker.
0: Ja, ik hoop dat iedereen lekker de dag gestart is. Of je wordt net wakker. Je bent alweer... weer een klusje verder. Of je zit lekker op kantoor, pak je eerste bakkie en je gaat er weer voor vandaag. Dames en heren, we gaan even push-ups doen. Maar ja, we hebben er zin in vandaag. En we gaan verder met een track van Hugo. Mami.

0: staan. Tim, heb je nog gedroomd vannacht?
1: Nee, ik heb vast gedroomd, want ik heb gelezen dat een mens dus vaak zes keer droomt.
0: Zes keer, ja.
1: Ja, zes keer. Maar vaak onthoud je alleen de laatste.
0: Ja.
1: En het wordt steeds onrealistischer.
0: Ja, echt?
1: Ja.
0: Hoe ouder je wordt, hoe onrealistisch.
1: Nee. Hoe verder je in je dromen bent, dus je zesde droom is het meest onrealistisch.
0: Maar die onthoud je dus.
1: Ja, en je verwerkt dus zeg maar wat je die dag hebt meegemaakt. Dus die eerste droom is vaak het realistisch.
0: Ja.
1: Maar daarna vergooit natuurlijk je hele hersenen, vergooit alles. Want alles is namelijk mogelijk, want er is geen realiteit meer.
0: Nee.
1: Die staat uit.
0: Ja, die staat uit,
1: die
0: inderdaad.
1: Die frontal cortex, zeg maar, diegene die gewoon normaal is, die staat dan uit.
0: Ja. Oké, dus, wel goed om te weten eigenlijk dit.
1: Ja, tuurlijk, best leuk.
0: Ja, ik heb ook gedroomd, maar het niet onthouden. Ik viel gisteren wel lastig in slaap, dus maar op zich vanochtend gewoon goed.
1: Oké, iets te veel bakjes op gisteren of zo?
0: Nee, zeker niet. Nee, ja, weet ik niet. Ik stond gewoon nog helemaal aan, joh. Maar ja, het zal wel. Nou, vandaag in ieder geval goed opgestaan. De planning van vandaag, luisteraars. Het is vandaag dolle donderdag alweer. En dat betekent bijna weekend, sowieso. We hebben vandaag lekkere verzoekjes. Dus als je wakker bent geworden en je denkt... Hey, ik wil op die dolle donderdag deze plaat horen. Laat het dan even weten. Stuur een appje via de WhatsApp. WOS. Ik zal nog even een linkje in het verhaal zetten, want dan kan je dat goed zien. En anders stuur gewoon een DM'tje met je verzoekje. En dan kunnen we knallen vandaag.
1: Verhaal op Instagram dus.
0: Verhaal op Instagram, ja, klopt. Nou ja, en dan voor de rest hebben we onze release-reden weer vandaag. Heerlijk plaatje hebben we voor jullie klaarstaan. Tip van Flip wordt natuurlijk weer gedaan. We gaan ook even een vraag aan je collega stellen. Ook weer leuk. En een beetje klaarstomen voor het weekend.
1: Lekker.
0: Dus dat gaan we doen.
1: Oké, mooi. Nou, als jullie nog niet wakker zijn, is dit je ultieme plaat om gewoon je nest uit te komen en aan het werk te gaan. Dit is Let the Beat Control Your Body van Too Unlimited.
2: Let the beat control your body. Let the beat control your body.

0: Ja, een heerlijke aanvraag van Tom van fatbikereparatie.nl. We zijn lekker wakker, jongens. We staan aan vandaag. Ik krijg nog meer verzoekjes binnen. Eentje van Michel en nog eentje van Thijs. Dus we gaan ze lekker draaien. Tim, ik krijg hier van Michel door Club Bizarre U6096. Club Bizarre U96.
1: Ja. Wij hebben hem. Hij gaat, daar komt hij.
0: Oké, daar gaan we.
2: Lekker!
3: Met Tim en Luc.
0: Tim, sta je aan?
1: Ik sta aan.
0: Komt-ie.

0: aan de slag.
1: Dit is jouw kickstart. Lekker beginnen aan een nieuwe werkdag. Ja. Op de WOS.
2: Als je dit nummer gehoord hebt, wij hebben hier dus een remix opgemaakt. We hebben hem al één keer gedraaid van de week, maar we willen hem nog een keer laten horen om te checken of dat hij goed is. We zijn ermee bezig en dan gaan we hem uitbrengen. Dus,
3: I love life, Skyborders remix.
2: Hatta! Hey.

0: naast me ligt.
1: Wakker met Tim en
2: VOS.
0: Ja, we hebben nog een aanvraag van Thijs. Thijs is ook al lekker wakker in de ochtend. En hij vraagt aan Cheerio Summer Mix, DJ Larita, Afro Bros, Caramel en Pilly Dance.

Trio Summer Mix. En als je staat te springen, gaan we verder. Ja. Lekker wakker worden vandaag. Het is donderdag. Veel muziek en dadelijk de release.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: omgeving, zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
1: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
2: B.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snelgroeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven verder laat groeien. Afgelopen zomer werd duidelijk dat ABP geld weghaalt uit de VS. Dat geld zat in Amerikaanse staatsobligaties en techbedrijven. Nu wil het pensioenfonds bijdragen aan de groei van Europese technologiebedrijven. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij worden met AI gezichten van mensen in pornobeelden gemonteerd. Het overkwam de Kamerleden zelf ook, vertelt Suzanne Kreuger van Pro.
4: Deze beelden blijven rondzwerven op het internet. En dat is wat ons betreft ook heel erg belangrijk. Dat eigenlijk makers vervolgd worden, maar natuurlijk ook dat gewoon die sites offline gehaald worden. Zodat die beelden niet eindeloos blijven rondzwerven.
3: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op om geen zaken meer te doen met Rusland. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Oud-renner en ambassadeur van het project, Bauke Mollema, is trots.
5: Ja, geweldig dat, dat dit gelukt is. Gewoon het WK wielrennen in 2034 naar Groningen en Drenthe halen. Ja, dat is echt, echt wel een droom en ben ik heel trots op en blij dat dat gelukt is.
3: De provincies wilden het wielertoernooi eigenlijk in 2032 organiseren, maar die editie zal plaatsvinden in India. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolken. Blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon en warmer. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Morgen!
8: De regio is wakker!
7: Nu jij nog!
8: Daar gaan we weer!
7: Dit is Wakker met Tim en Luc.

0: WOS. Lekkere muziek, leuke gasten en een flinke dosis ochtendenergie. Helemaal goud. De regio is wakker. Met Tim en Luc.
1: Ja, een hele goede morgen, dames en heren. Het is Dolle Donderdag. 9 over 8 en we zijn begonnen. Ja, we hebben dadelijk nog de release radar. Een plaat die wij meenemen vanaf de dancewereld. Als wij aan het draaien zijn, dan denken wij... hey, deze moeten we meenemen naar de radio om aan jullie te laten horen. We hebben ook nog de tip van Flip dadelijk. En Tim is even naar de wc, dus ik ga die even over 2 minuten doen. Gezellig. Tim, welcome back. Gisteren hadden we het even over Eminem. Dat we daar een lekker plaatje van hebben. Die ga ik even draaien voor jullie. Want soms dan, stel je bent even lekker aan het hardlopen, weet je wel. Dan zet je af en toe zo'n plaat op die je motiveert. Nou, deze zet ik af en toe wel eens op.
0: Tot 10 uur, wakker met Tim en Luc.

0: muziek recht uit de dancewereld.
1: Ja, heb je hem gepakt, die opportunity vandaag?

0: zwaaien. Maar we zijn weer toegekomen aan de releasereden. Het is Dolle Donderdag, dus we gooien er nog wat extra energie tegenaan met onze Release Raider.
1: Boop, boop.
0: Deze week hebben we een nieuwe van de Britse producer Biscuits. Afgelopen vrijdag bracht hij Borrowed Love uit samen met zijn zangeres Nadia. En misschien klinkt er iets bekends, want voor deze plaats hebben ze een sample gebruikt van de legendarische SOS-band. Het nummer is trouwens een onderdeel van Biscuits' nieuwe album dat eind oktober uitkwam. En achter dat album zit een mooi idee. Muziek maken voor de kunst en het gevoel in plaats van alleen maar voor het algoritme. Dames en heren, hier is die... we gaan even opdrukken zo. Maar hier is die volume omhoog, Biscuits met Nadia, Borrowed Love.

0: Flipper die Flop.
1: Ja.
2: Tijd voor de tip van Flip.
1: Het is tijd voor de tip van Flip. Tim, het is tijd. Oké. Komt-ie, hè? Want even tussen jou en mij. Als je nou... Ja, wanneer doe jij je grote boodschap? Je hebt natuurlijk kleine boodschap en grote boodschap.
3: Ja, vaak 's ochtends. Na mijn eerste bakkie dan...
1: Ja,
3: dan ga ik.
1: Dan gaat hij
3: ja.
1: al, hè?
3: Ja, dan gaat hij ja, al. Ja, ja. Ja.
1: En doe je dan 1 keer per dag of 2 keer per dag?
3: Vaak 2 keer. 2 keer.
1: Vaak 2 keer.
3: Ja.
1: Oké, ik ben benieuwd... luisteraars, als je nu even met je collega elkaar aan het aankijken bent of iets... en je denkt, joh, ja, ik ga toch echt wel 3 keer of 2 keer... dan is dit er eentje voor jou. Want als je zeg maar namelijk thuis komt... en je hebt weer eens te lang op de wc gezeten in de badkamer. Specifiek in de badkamer.
3: Oké.
1: Want ja, terwijl je partner zeg maar lekker wil gaan douchen of lekker wil badderen... dan gaat die toiletspray, die gaat die vieze geur niet echt laten verdwijnen.
3: Nee.
1: En dan kan je
3: spuiten wat je wil, maar...
1: Dan kan je partner echt boos om worden, hè? Dat wil je niet. Dus. We hebben hier een tip. Even kijken. Ik ben natuurlijk helemaal verloren waar ik was. De toiletspray gaat die vieze geur echt niet laten verdwijnen. Maar een simpele lucifer doet dat wel.
3: Hè?
1: Je hoeft hem alleen maar aan te steken. Het werkt namelijk zo. De lucifergeur is sterker dan de wc-geur. En geeft je neus daardoor een reset. Ook... helpt de warme lucht van de vlam om vieze lucht sneller weg te laten gaan. Al heb je sommige mannen wel eens een paar... Al hebben sommige mannen iets meer lucifers nodig dan 1.
3: Ja, dus, dat geloof ik
1: een
3: inderdaad.
1: Hele goede tip dat... als je partner aan het zeuren is over de stank die je achterlaat in de badkamer... leg dan gewoon even een doosje met lucifers neer en dan kan je zo... aansteken.
3: Ik heb ze wel eens zien liggen bij iemand.
1: Ik ook.
3: Bij mijn oma.
1: Ja, en dan uitblazen...
3: Ja,
1: en dan?
3: Dus mijn oma wist deze tip al.
1: Is
3: maar ja,
1: het weg?
3: Dat heb je vaak bij oma's. Die hebben altijd hele goede tips.
1: Ja, die weten maar hoe het allemaal
3: heb,
1: in elkaar steekt.
3: Ik heb ook wel een goede tip om in te brengen. Want
1: Je
3: kan ook gewoon, als je het hebt gedaan, de daad, gelijk doortrekken.
1: Ja.
3: Want dan borrelt die lucht niet nog, zeg maar, minuten door.
1: Ja, maar stel je moet er dan nog 1.
3: Ja, dan moet je 2 keer doortrekken. Maar ja, dan moet je weer even bepalen van, vind ik het waterverspilling of niet? Dus ja, okay.
1: Ja dat nou, is
3: het
1: moeilijk.
3: Is ook allemaal lastig.
1: Het is lastig
3: ook.
1: Ja.
3: Okay.
1: Nou, in ieder geval, dit was de tip van Flip voor vandaag. Stefan is weer binnengewandeld. Goedemorgen, hey. Stefan.
4: Goedemorgen, jongens.
1: En hij zometeen met het nieuws.

0: Dit was Dancing on My Own van Rubin. En we hebben hier weer Stefan voor het nieuws. Daar komt hij, Stefan.
1: Nieuwsupdate. Goedemorgen. Een grote meerderheid van de Westlandse gemeenteraad heeft twee moties over de spreidingswet verworpen. Westland Verstandig en Forum voor Democratie wilden opnieuw duidelijk maken dat ze tegen de opvang van asielzoekers in Westland zijn. Volgens de andere partijen is dat standpunt al voldoende bekend. De meerderheid steunt de afspraak met Midden-Delfland. Die gemeente vangt de komende jaren namens Westland asielzoekers op. Westland neemt in ruil daarvoor statushouders over. Ook de verantwoordelijk wethouder wilde dat de twee moties van tafel gingen. Een bewoonster van een woning aan het Ark-paviljoen in Wateringen is gisteren gewond geraakt bij een brand in haar oven. Ambulancepersoneel heeft haar na de brand gecontroleerd.
0: Oh,
1: brand...
0: die lekkere koekjes.
1: Ja, ik weet niet wat ze aan het bakken was inderdaad. De brandweer was snel ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Daarna is de woning vanwege de rook gecontroleerd en geventileerd. Het is niet bekend hoe de brand in de oven is ontstaan. En jongens, hebben jullie wel eens meegedaan aan een nieuwjaarsduik?
0: Ja, zeker. Eentje in Bonaire, waar het lekker warm is. Ja. Dat wilde ik net zeggen.
1: Maar niet hier op de Westlandse stranden?
0: Nee, nog nooit eigenlijk. Nou ja, wel een keer zelf. Een keer zelf. Want zo vroeg wilde ik niet, maar daarna toen ik wakker was na die lange nacht, ben ik wel eens heen gedoken, ja.
1: Ja. Het is maar de vraag of de duik in Schravenzanden dit jaar doorgaat. De Schravenzandse vrijwillige reddingsbrigade stopt namelijk met de organisatie van de jaarlijkse nieuwjaarsduik. De brigade organiseert het evenement sinds 1983. Wow. De organisatie vraagt volgens de brigade te veel van de vrijwilligers. Ook vindt ze de verantwoordelijkheid voor een evenement op zee te groot. De reddingsbrigade zoekt nu een andere organisatie die de nieuwjaarsduik wil overnemen.
2: Ah, oh, ja, dat was zo leuk.
0: Ja,
2: dat is wel echt leuk.
1: Ja, dus je kan nu nog wel, stel dat het niet doorgaat, kan je nog wel naar Monster.
0: Ja.
1: Ik heb dat ook een paar keer gedaan. Dat is echt wel heel leuk. Ik vraag me wel af of ze, nou, als al die mensen vanuit Schravenzanden naar Monster komen,
0: inderdaad.
1: Of dat wel houdbaar is. Maar goed, dat moeten ze zelf maar communiceren. En het weer. Vandaag blijft het droog en er is geregeld ruimte voor de zon. Al trekken er ook wat wolkenvelden over. Het wordt ongeveer 18 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er brede opklaringen. Morgen krijgen we volop zon en wordt het warmer.

0: Dan loopt de temperatuur op tot ongeveer 22 graden.
1: Oké, dan. Ja, goed nou, weer.
2: Dank je wel, Stefan. En ja, ik ben benieuwd of dat er misschien iemand zich gaat aanmelden voor de nieuwjaarsduik. Want het is natuurlijk wel echt fantastisch.
0: Laten we hiervoor de oproep doen. Hè. Als je graag de nieuwjaarsduik wil behouden in Schravenzanden, meld je dan eventjes bij de reddingsbrigade van Schravenzanden.
2: Ja, inderdaad. Oké, dank je wel, Stefan. En nu verder met muziek van de Swedish House Mafia, Save the World.

vorige week hadden we La Fuente. Hadden we een verhaaltje over in de studio. En zijn nieuwe album is uit, La Familia. En daar zit ook een I Want You versie van 2026 in. En ja, die vonden we toch wel leuk. Dus die gaan we gewoon nog een keer draaien hier op de radio. I Want You, de 2026 mix. Here.

0: de feesttent, hier zo in de studio, hebben we hele leuke gasten. Luc. Ja, dames, een hele goede morgen. Je mag wat zeggen hoor, door de microfoon.
1: Hoi.
0: Goedemorgen, zeg
2: hallo.
0: Goedemorgen, hoi. Luisteraars. Hey, wie hebben we voor ons? Stel je even voor, hoe heet jij?
1: Fleur.
0: Fleur en?
3: Maya.
0: Fleur en Maya, wat leuk dat jullie vandaag in de studio zijn. Jullie zijn bij Wakker met Tim en Luc en jullie hadden een aanvraag. Maar voordat we die aanvraag gaan doen, wat komen jullie vandaag doen hier? Ik heb net gehoord van Bart dat jullie naar de tv-studio gaan, toch?
1: Ja.
0: Wat gaan jullie in de tv-studio doen?
1: We gaan daar een filmpje maken voor de textielrace.
0: Oh, leuk. De textielrace, die hebben we ook gehad. We zijn aan het inzamelen voor allemaal kleding en zo. Zijn we inzamelen en dan kunnen jullie wat winnen, toch?
1: Ja.
0: Gaan jullie voor de eerste prijs?
4: Ja, natuurlijk.
1: Ja, dan kunnen we naar het museum van Nemo.
0: Ja, dat is gaaf, toch?
2: Dat is leuk.
0: Oké, okay, en jullie hadden ook een aanvraag meegenomen. Welk nummer willen jullie graag horen?
1: De roze flamingo.
0: Oké, dan, Tim.
2: Van Ferry.
0: De roze flamingo.
2: Ja, ik zou het zonde vinden om die nu af te spelen, want dan wordt hij na 20 seconden, dan gaan we naar het nieuws. Dus we gaan jullie beloven dat we na het nieuws gaan we Ferry en de roze flamingo draaien.
0: Ja.
2: Anders dan hebben we te weinig tijd. Dus nou, dames, heel erg leuk dat jullie bij ons hier in de studio wilden komen.
0: Veel plezier
2: en,
0: vandaag.
2: Succes met de textielrace.
1: Dankjewel.
0: Doei.
5: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de VOS.
6: Tim en Luc. Ja, brothers. Zet je ochtend aan.
5: Lekkere muziek.
6: Leuke gasten.
5: En een flinke dosis ochtendenergie.
6: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
5: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
6: Elke werkdag.

0: Van Bruggen.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
3: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland gaat investeren in de ontwikkeling van lasers waarmee drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Staatssecretaris Boswijk zegt dat drones een

0: groeiende bedreiging zijn. Een Australisch bedrijf zou de lasers moeten leveren. Met die techniek is het uitschakelen van drones veel kosteneffectiever dan met Patriot-raketten die miljoenen euro's per stuk kosten. Hoeveel de aanschaf van de lasers kost, is niet bekendgemaakt. De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberaal-centristische partij PAM, blijkt uit de voorlopige uitslag. Die partij zit nu ook in de regeringscoalitie. De huidige grootste partij, RNI, levert flink in. Maar het belangrijkste signaal bij de verkiezingen van gisteren is de lage opkomst. De laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. De problemen op de A15 met de Zuurhofbrug kosten de transportsector minimaal 600.000 euro per dag. Dat is een schatting van Transport en Logistiek Nederland. De ondernemersorganisatie voor bedrijven in de Rotterdamse haven is bang voor nog meer schade.
1: Dat betekent gewoon als je op een dag 2 of 3 ritten zou kunnen doen en dat wordt flink minder, ja, dan kost dat heel veel, want je kan gewoon veel minder omzet draaien als bedrijf.
0: Het Nationaal Ereveld Loenen wordt uitgebreid met 1000 graven. Volgens de oorlogsbegraafplaats is die uitbreiding nodig, ook al is Nederland niet in oorlog.
2: Er vinden elk jaar herbegrafenissen plaats. Oorlogsslachtoffers uit eerdere conflicten die elders in Nederland op een begraafplaats liggen. En om uiteenlopende redenen wordt er dan een overleg met de familie soms voor gekozen om iemand te herbegraven en echt een laatste eeuwige rustplaats te geven hier op het Ereveld.
0: Vandaag wordt de uitbreiding ingewijd tijdens een speciale ceremonie. Dan het weer, veel zon, maar ook stapelwolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Morgen! De regio is wakker! Nu jij nog! Daar gaan we weer! Dit is Wakker met Tim en Luc.

0: beste.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Lu.

0: Dit was Go. Dit was Go van de Chemical Brothers. En misschien hoorde je het net al, de muziek ging misschien uit. Ik was best wel enthousiast, dus ik sloeg op deze tafel. En toen sprong mijn koptelefoon sprong op de spatiebox, ging de muziek uit.
1: Dat was lekker.
0: Ja, dat was lekker. Precies voor de drop. Dames en heren, sorry.
1: Het spijt me.
0: Spijt me. Ik zal 20 push-ups doen.
1: Hey, Tim. Ik wil het even ergens met je over hebben.
0: Oh shit.
1: Met jou dat en met de luisteraars.
0: Ja, dat is heel serieus.
1: Maar Tim, we hebben op donderdag natuurlijk altijd ondernemers over het vervoer.
0: Ja.
1: Maar we willen daar vanaf nu ook iets meer mee gaan doen.
0: Oké. Okay.
1: Ja, we willen eigenlijk zorgen dat we hebben zeg maar een infoformulier op de site, maar ook bij ons op de Instagram die je kan invullen. En dan kan jij hier zo in de studio je verhaal komen te vertellen.
0: Ja.
1: Het is natuurlijk gek om jezelf uit te nodigen, maar wij nodigen jou uit om hier in de studio te komen. Jij kan ook iemand anders aanmelden om te komen. En wie hebben we allemaal gehad in de studio, Tim?
0: We hebben Joep, we hebben Lesje Vrij gehad, hebben Jesse van Partybussen Westland gehad.
1: Ja, we hebben nog Owen van Grip Kings gehad.
0: Ja, van
1: hier
0: Grip Kings.
1: Ja, ook leuk.
0: Interessant verhaal.
1: Ja. En dus op donderdag nodigen we eigenlijk ondernemers uit om hier te komen. En dan hebben we gewoon even een leuk interview. We hebben hier een koffiezetapparaat, we hebben water, we hebben thee, alles. En je kan hier gewoon lekker naar binnen lopen. En dan kunnen we even het hebben over het ondernemen. Er zitten hartstikke veel ondernemers in het Westland. En dat willen we graag hier zo ook op de radio laten uitblinken. Dus denk jij, één ondernemer, jong, oud, begonnen of al jaren bezig, waarvan wij het verhaal echt eens moeten horen, vul het formulier in op Instagram of via de www.website bij Wakker met Tim en Luc. En ik zet die link ook nog even in de story.
0: Ja, dus ga naar de story op Instagram of klik gewoon op de, ja, als je op het profieletje zit van de Wakker met Tim en Luc ochtendshow, klik dan op meer linkjes. Daar vind je zeg maar drie van die linkjes, daar staat ook win.

0: Je gebakje en zo, kan je heerlijk gebakje winnen. Ja. Maar daarbij staat dus ook dat je je kan aanmelden, of iemand anders kan aanmelden, voor de ondernemerspraat.
1: Ja, klopt.
0: Luc, heb jij daar nog een vraag die je wel stelt aan zo'n ondernemer? Wat is een leuke vraag?
1: Nou, een leuke vraag is altijd bijvoorbeeld hoe je begonnen bent en wanneer je bijvoorbeeld dat idee krijgt van oké, nu moet het anders.
0: Ja.
1: Want bijvoorbeeld Owen van Crepe King, die dacht, ja, ik heb een probleem. En ik zoek een video op YouTube en ik kan er niks over vinden.
0: Nee.
1: Want hij doet namelijk armworstelen en hij zegt, ik kan het nergens vinden. Maar er zijn veel meer mensen, net zoals ik, die dat ook leuk vinden. Dus ik ga dat lekker zelf opzetten. Ik ga filmpjes maken, ik ga YouTube filmpjes maken. Ik ga een groep samenstellen. Ik ga de championship winnen. En dit vastleggen. Nou, ja. En zo is hij dus met zijn ding verder gegaan.
0: Ja.
1: En dat is hartstikke goed gegaan. Want hij heeft nu een team van 30. En hij doet wereldwijd championships mee. Dus dat is heel gaaf om te zien. En hij kwam zijn verhaal vertellen. En ons even testen op onze krachten.
0: Ja. Inderdaad.
1: Dus ook altijd leuk. Dus kom gezellig langs. En dan zien we je binnenkort in de studio. Volgende week hebben we een leuke gast. Hij heet Twan. We moeten nog even kijken of dat hij nou 8 uur of 9 uur komt. Maar dat komt helemaal goed. Hij doet tuinen. Hij is hovenier.
0: Ja.
1: En hij doet dat dus ook vastleggen. En hij heeft nu 33.000 volgers op Instagram.
0: Dus vastleggen, gewoon filmpjes te
1: maken. Met zijn filmpjes hoe hij dat aan het doen is. Het heet zeg maar De Tuin In met Twan.
0: Oké. Okay.
1: Dus best leuk.
0: Okay,
1: dus hij komt vertellen over zijn ondernemerschap. En hij komt hier ook uit Westland. Dus dat is super leuk om te horen.
0: Juist. Dus mocht je een ondernemer kennen, net zoals Twan, gooi je bij ons op de lijn. En nemen wij contact met hem op. Want we nodigen iedere ondernemer uit om gezellig bij ons te komen kletsen. En nu verder met muziek van Frankie Rizzardo. Dit is Shinjuku.
1: Lekker.

0: aan de slag.
1: Dit is jouw kickstart.
2: Lekker beginnen aan een nieuwe werkdag
1: op de WOS.
3: En hier Stefan met nieuws.
4: Nieuwsupdate.
5: Goedemorgen. Er is veel belangstelling voor woningen in het nieuwe complex Zuidbrugge in Naaldwijk. De inschrijving ging afgelopen maandag open en woensdag waren er al 58 inschrijvingen met een hypotheekverklaring. Het project krijgt 27 woningen, vooral appartementen en daarnaast enkele stadswoningen. In de gemeenteraad ging het woensdagavond ook over de bereikbaarheid van het complex. Westland Verstandig wilde een extra ontsluiting via de secretaris Verhoefweg laten onderzoeken. Een meerderheid van de raad ging daar niet mee in. Volgens eerder onderzoek heeft een ontsluiting via het Zuideinde de voorkeur. Een grote meerderheid van de Westlandse gemeenteraad heeft twee moties over de spreidingswet verworpen. Westland Verstandig en Forum voor Democratie wilden opnieuw duidelijk maken dat de raad tegen de opvang van asielzoekers in Westland is. Volgens de andere partijen is dat standpunt echter al voldoende bekend. De meerderheid steunt de afspraak met Midden-Delfland. Die gemeente vangt de komende jaren namens Westland asiel.

0: asielzoekers op. Westland neemt in ruil daarvoor statushouders over. Ook de verantwoordelijk wethouder wilde dat de twee moties van tafel gingen. En een bewoonster van het Arkpaviljoen in Wateringen is gisteren gewond geraakt bij een brand in haar oven. Ambulancepersoneel heeft haar na de brand gecontroleerd. De brandweer was snel ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Daarna is de woning vanwege de rook gecontroleerd en geventileerd. Het is niet bekend hoe de brand in de oven is ontstaan. Het weer. Vandaag blijft het droog en is er geregeld ruimte voor de zon. Al trekken er ook wat wolkenvelden over. Het wordt ongeveer 18 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er brede opklaringen. Morgen krijgen we volop zon en wordt het warmer. Dan loopt de temperatuur op tot ongeveer 22 graden.
1: Heerlijk. Dus we kunnen het weekend lekker inleiden morgen.
0: Zeker.
1: Met een heerlijk weertje.
2: Zonnetje erbij. Ja, ik zie hier de zon al door de ruit heen gaan.
0: Dus, het is goed te doen zo vanochtend. Ja, zeker heerlijk. Hier in het World Hockey Center, waar het natuurlijk een soort van kas is.
1: Ja.
0: Dus daar heb je niet echt last van als het wat kouder wordt.
1: Nee,
0: maar
1: nee.
0: Zeker als er zon is. Dus ja, ik ben er blij mee.
1: Nou, goed. En Steven, wat ga je nog meedoen aan die Health Rocks die dit weekend is?
0: Nee, ik niet. Nee, ik heb volgende week de gymrace. Dus ik ga eventjes een weekje rust houden. En dan volgende week knallen.
1: Juist. Oké, lekker Stefan. Nou, onze nieuwslezer is fit. Dat is niet normaal, jongens. Dat is echt fantastisch. Dankjewel, Stefan.
0: Yes, hoi.

0: Ja, morgen.
1: De lekkerste muziek en positieve energie. Elke werkdag van 7 tot 10.
0: Wakker met Tim en Luc op de WOS.
2: Hey, Luc.
3: Ja.
2: Het is donderdag en nou ja, we hebben het hier op donderdag vaker over ondernemerschap, ondernemen. En het is natuurlijk vorige week Prinsjesdag geweest. En ik heb nog even opgezocht wat er nou precies gaat veranderen en waar je op moet letten als ondernemer. Dus als je nu zit te luisteren en je denkt, nou, ik heb eigenlijk helemaal niks meegekregen van die Prinsjesdag. Ik ga even wat dingetjes voorlezen. Want voor eenmanszaken en VOF's is er best wat om op te letten namelijk. Want de zelfstandigheidsaftrek gaat volgens het voorstel van 1200 naar 900. Dus je krijgt minder zelfstandigheidsaftrek, zeg maar, als je onderneming net start. Veel opvallender voor startende ondernemers. Het kabinet wil de extra startersaftrek terugbrengen van, let op, €2.123 naar slechts €10 in 2027. Waar slaat dat nou weer op?
3: Hoe kan je starten dan?
2: Ja, nou ja, kijk, dat is dus de volgende vraag. Maar Waarnaar, zeg maar, in 2028 het helemaal zou verdwijnen. Staat op de website van de KVK. Dan, er zitten nog positieve maatregelen voor de bedrijven tussen. Het kabinet wil de fiscale regeling voor innovatie voor het MKB verruimen en de energieinvesteringsaftrek verhogen van 40% naar 45%. Daarnaast zegt het kabinet knelpunten rond netcongestie, vergunningen en regeldruk te willen aanpakken. De laatste is natuurlijk extra relevant voor ondernemers in een ondernemende regio zoals hier. Ja, dat was het eigenlijk wel een beetje. En natuurlijk is er nog die btw-regeling over de sierteelt. Vanaf 2028 willen ze die afschaffen en gaat die van 9% naar 21%.
3: Ja.
2: Daar hebben we het natuurlijk al heel even over gehad, maar dat is dus wel een dingetje.
3: Ja, dat is wel een dingetje. Dus de energie, daar krijg je meer voor. Dus mensen die geven om energie, dat gaat omhoog. Dus de agendapunten worden

0: aangeschrapt. En ja. De regeltjes daarvoor worden ook aangeschrapt.
1: Ja, maar als je wil starten als ondernemer, dan wordt het je toch moeilijker gemaakt. Want je krijgt minder aftrek. Je krijgt echt serieus minder dan 2000 euro in mindering van je aftrek.
0: Ja, en dat heb je natuurlijk niet gelijk door, hè? Maar,
1: ja, dat heb je niet gelijk door, maar
0: dat staat zeker wel op je jaarrekening. Dus,
1: ja, daarom.
0: Dus ja, dat is wel belangrijk. En dat is echt wel een flink bedrag, dus... ondernemers, we have to keep strong.
1: Ja, zonder dat al die jonge ondernemers die graag willen beginnen en iets willen veranderen, die daar dus minder... die krijgen daar
0: in
1: minder
0: eerste instantie
1: voor.
0: Minder middelen hebben, die krijgen ook niet zo'n voordeel. Oké. Nou, dat is wel een discussiepunt. Maar eerst verder met muziek van Hugo, Moving to the Sun.

0: Oh ja, dit waren twee heerlijke nummers van Hugo. Onze ochtendshow zit er weer bijna op. Ik hoop dat je heerlijk op bent gestaan vanochtend. Samen met ons en de muziek. En ja, Luc, morgen hebben we ook weer een leuke gast.
1: Ja, morgen hebben we een leuke gast. Het is natuurlijk Talent Friday. En elke vrijdag nodigen wij hier DJ-artiesten, zangers, zangeressen uit. Om hun sound te laten horen. En om natuurlijk eventjes een live optreden te doen, als dat mogelijk is. Morgen in de studio hebben we Jari Boshoven. Hij is DJ. En hij had ons benaderd om een plaatje te komen draaien hier. Dus nou ja, hij komt morgen langs. Hij gaat draaien. Even kijken. Volgens mij, ik weet even niet meer uit mijn hoofd. Maar of tussen 8 en 9 of tussen 9 en 10. Ligt aan mij. Ik heb het even niet goed onthouden. Daarna zullen wij dus ook live. De Hellvrox is namelijk begonnen. Vrijdag. Dus je kan hun willen, zeg maar. Hun dachten, joh, we gaan die live uitzending van Wakker met Tim en Luc. Gaan ze daar af laten spelen. Dus ook zijn we live te horen vanuit de Hellvrox morgen. En kunnen we de sporters die daar aan de slag zijn een beetje helpen en motiveren. Dus morgen een leuke planning. Wij zijn er weer vroeg bij. Tune in om lekker met ons mee te luisteren. En dan zou ik zeggen, ja, voor vandaag een hele mooie dag.
0: Een hele goede, mega dolle donderdag vandaag. Maak je klaar voor het weekend, want morgen is het vrijdag. Dankjewel allemaal voor het luisteren naar Wakker met Tim en Luc op de WUS hier, 87.6. En een fijne donderdag.
2: Aan de slag! Dit is jouw kickstart.
3: Lekker beginnen aan een nieuwe werkdag. Op met Luc.
4: Ja, brother. Zet je ochtend aan.
2: Lekkere muziek.
3: Leuke gasten.
2: En een flinke dosis ochtendenergie.
3: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
2: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
3: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
2: Wakker.
3: Met Tim en Luc.

0: Van Bruggen.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
3: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en drie andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Nederland gaat lasers laten ontwikkelen waarmee vijandige drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Volgens staatssecretaris Boswijk kunnen lasers veel sneller drones uitschakelen dan Patriot-raketten.

0: die nu in conflictgebieden worden gebruikt. Bovendien zijn ze goedkoper. Hoeveel de lasers kosten is nog onbekend. In Marokko zijn de parlementsverkiezingen gewonnen door de liberale middenpartij PAM. De partij behaalde 97 zetels, de huidige grootste partij RNI 66 zetels. In bijna 20 jaar tijd was de opkomst niet zo laag als nu in Marokko. Vooral veel jongeren gingen niet stemmen. Techbedrijf Meta heeft een satirische video van programmamaker Roel Maaldrink verwijderd van Instagram. Maaldrink filmde medewerkers van Meta in Amsterdam met de AI-bril van het bedrijf. Die bril kan mensen filmen zonder dat ze het doorhebben. Het Meta-personeel bleek daar zelf niet van gediend. Meta verwijderde de video en gaf als reden pesten en intimidatie. Privacyorganisatie Bits of Freedom vindt het censuur en een voorbeeld van Meta's machtspositie. De organisatie noemt het een gluurbril en wil dat er een verbod op komt. Het weer, veel zon, maar ook kans op stapelwolken vandaag. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zondagmorgen start het best met het luchtige, informatieve ochtendprogramma van Mr. WOS, Tom Koolmeijer. Elke zondagmorgen van 7 tot 12. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Boudewijn Vermeer. De gemeente Midden-Delfland wacht nog altijd op 30 flexwoningen die het COA zou leveren. De woningen waren afgesproken bij de komst van het asielzoekerscentrum in Den Hoorn. Maar het COA heeft de woningen op dit moment niet beschikbaar. Ook heeft de gemeente nog geen plek voor de woningen gevonden. De eerder gekozen locatie aan de Zuid-Hoenseweg viel af. Het college zegt verder te zoeken en gaat er nog steeds vanuit dat alle 30 flexwoningen uiteindelijk naar Midden-Delfland komen. De meerderheid van de gemeenteraad van Maassluis wil winkels op zon- en feestdagen eerder laten openen. Nu mogen winkels op die dagen vanaf 12 uur open. Het voorstel is om dat al vanaf 7 uur mogelijk te maken. De raad stemde daar gisteren nog niet over. Onder meer het CDA en de ChristenUnie willen eerst verder praten over het plan. We hebben ook kritiek op de manier waarop bewoners

0: en winkeliers bij het voorstel zijn betrokken. Het debat gaat verder op 1 oktober. En bij de Oranjepolderweg in Maasdijk komen alleen arbeidsmigranten te wonen die bij het naastgelegen bedrijf werken. Dat heeft wethouder Dennis Schaffia bevestigd aan de Westlandse gemeenteraad. Bij de locatie komen in totaal 32 slaapplaatsen. De voorwaarde dat alleen eigen medewerkers er mogen wonen wordt ook opgenomen in de omgevingsvergunning. Het voorstel staat vandaag op de agenda van de Westlandse gemeenteraad. En dan nog het weer. Vanmiddag wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. En het blijft in onze regio zo goed als droog. Het wordt ongeveer 20 tot 21 graden. Er staat een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. En aan de kust is hij wat steviger. Vanavond neemt de bewolking weer toe en zakt de temperatuur naar zo'n 16 graden.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio.
3: De WOS.

0: Je radio aan. Koffie. En een hoop gezelligheid.
1: 87.6 FM.
0: Werken was nog nooit zo leuk. Met meer muziek in jouw regio.

0: flinke gasten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 11 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Na een vergadering van 14 uur hebben staats...

0: Leden in Gelderland een stikstofbeleid goedgekeurd. Rond kwetsbare natuur komen bufferzones, waar strengere regels gelden voor boeren en bedrijven. De BBB-fractie was verdeeld. Meer dan de helft stemde tegen het idee van de eigen coalitie. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op het vliegtuig gezet naar Zuid-Korea. Dat heeft president Zelensky gezegd in een toespraak bij de Verenigde Naties. De militairen zouden begin deze week zijn aangekomen in Zuid-Korea. Oekraïne nam de Noord-Koreanen begin vorig jaar gevangen in de Russische regio Koersk. Zelensky wilde hen eerst uitleveren aan Noord-Korea, in ruil voor Oekraïners die gevangen zijn genomen. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn ze in hun eigen land niet veilig. 8 matrozen op het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln en andere schepen hebben geprobeerd om een einde aan hun leven te maken. Dat zegt waarnemend minister van Marine na vragen van een senator. Geen van de pogingen is geslaagd. Vorige week bleek dat familieleden alarm hadden geslagen over hun mentale toestand. Opvarenden waren veel langer op zee dan gepland. Door de oorlog in Iran werden hun missies steeds verlengd. Een video van Roel Maalderink is verwijderd van Instagram. Hij filmde medewerkers van Meta met hun eigen AI-bril, maar daar waren zij niet van gediend. Het techbedrijf verwijderde de video vanwege pesten en intimidatie. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde onlangs voor het gebruik van deze videobrillen, omdat onduidelijk is waar de beelden belanden. Het weer droog, zonnig, met af en toe wolken. Het wordt vandaag 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is de BOS Agenda. De film The Odyssey is te zien in Bioscoop De Naald. De visuele spektakelfilm volgt koning Odysseus op zijn gevaarlijke, jarenlange zwerftocht vol monsters, goddelijke inmenging en diepe innerlijke conflicten op weg naar Ithaca. In Cinema Koningshof is de film Het Vergeten Eiland te zien. Wanneer twee vriendinnen op mysterieuze wijze op een verborgen eiland belanden, begint een magisch avontuur. De enige weg terug naar huis zou zomaar hun vriendschap kunnen kosten. Theatergroep Het Wilde Westen speelt het toneelstuk Kopenhagen in de Theaterloods in Naaldwijk. Het stuk gaat over een ontmoeting in 1941 tussen twee natuurkundigen. Welke verantwoordelijkheid draagt een wetenschapper voor zijn kennis? In Bioscoop De Naald is de film Jean het Schaap, het beest van de boerderij te zien. Wanneer de boer per ongeluk het pompoenenveld vernielt en daarna spoorloos verdwijnt, moet de kudde de boerderij redden van een mysterieus bosmonster.
1: Meer agendatips uit onze regio vind je op

0: lekker mee met de WOS.
1: En schuif maar aan.
0: Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox.
1: De lekkere track.
0: En je hoort elke dag de prangende lunchvraag.
1: Heb je ook zo'n lastige vraag?
0: Mail hem door naar jeroenk@wos.nl.
1: En wie weet,
0: hoor jij het antwoord tijdens de lunch.
1: Wat heb jij nou op je boterham?
0: De WOS Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.
1: WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Er is veel...

0: Veel belangstelling voor woningen in het nieuwe complex Zuidbrugge in Naaldwijk. De inschrijving ging afgelopen maandag open en woensdag waren er al 58 inschrijvingen met een hypotheekverklaring. Het project krijgt 27 woningen, vooral appartementen en daarnaast enkele stadswoningen. In de gemeenteraad ging het woensdagavond ook over de bereikbaarheid van het complex. Westland Verstandig wilde een extra ontsluiting via de secretaris Verhoefweg laten onderzoeken. Een meerderheid van de raad ging daar niet in mee. Volgens eerder verkeersonderzoek heeft een ontsluiting via het Zuideinde de voorkeur. Een grote meerderheid van de Westlandse gemeenteraad heeft twee moties over de spreidingswet verworpen. Westland Verstandig en Forum voor Democratie wilden opnieuw duidelijk maken dat ze tegen de opvang van asielzoekers in Westland zijn. Volgens de andere partijen is dat standpunt al voldoende bekend. De meerderheid steunt de afspraak van Midden-Delfland. Die gemeente vangt de komende jaren namens Westland asielzoekers op. Westland neemt in ruil daarvoor statushouders over. Ook de verantwoordelijke wethouder wilde dat de twee moties van tafel gingen. Een bewoonster van een woning bij het Arca-paviljoen in Wateringen is gisteren gewond geraakt bij een brand in haar oven. Ambulancepersoneel heeft daarna de brand nagekeken. De brandweer was snel ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Daarna is de woning vanwege de rook gecontroleerd en geventileerd. Het is niet bekend hoe de brand in de oven is ontstaan. Dan het weer. Vandaag blijft het droog en is er geregeld ruimte voor de zon. Al trekken er ook wat wolkenvelden over. Het wordt ongeveer 18 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er brede opklaringen. Morgen krijgen we volop zon en wordt het warmer. Dan loopt de temperatuur op tot ongeveer 22 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.

0: Bruggen.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
3: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 mensen met het virus besmet. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te laten verminderen. De stroken van maximaal 500 meter.

0: meter gelden rond de Veluwe en drie andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Eigenaren van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Erkens van Landbouw wil nemen om het aantal bijtincidenten tegen te gaan. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol. Onderzocht wordt nog hoe de verplichting voor hondenbezitters wordt gehandhaafd. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Get ready for the lunch.
3: Getting ready for the lunch, dat is het motto. Het is donderdagmiddag 12 uur geweest.
4: De WOS Lunch.
3: Hartelijk welkom aan de lunchtafel.
4: Van der Kei.
3: Met muziek van de adembenemende koors. Breathless. Yeah.

0: Doors en Breathless hoorde je hier bij de WOS tussen de middag aan het begin van de lunch op deze donderdag. Het is 24 september. Het is 12 uur geweest. Vrienden, vriendinnen, goedemiddag.
1: De WOS Lunch.
2: De WOS Lunch.
1: Uw presentator.

daar gaat hij met een hele verse tussen de middagshow en het nieuws uit de regio. Want ook vandaag op deze donderdag praat ik je bij. Zodat je mee kunt kletsen over het nieuws bij jou op de hoek van de straat. Ja, en deze week in het nieuws is dat de gemeente Westland is begonnen met een roulatiesysteem voor verplaatsbare snelheidsdisplays. De zogenoemde smileys. Ja, dat meldt de wethouder Valster in een memo aan de gemeenteraad. De wethouder had namelijk eerder toegezegd inwoners meer te betrekken bij de inzet van deze snelheidsdisplays. En de gemeente wil daarom de smileys laten rouleren en de meetinstrumenten via een website delen. Meer daarover op WOS.nl, de WOS-app en zometeen om 12:30. Een verse update van al dat andere nieuws hier op deze zender. Maar eerst de hoogste tijd om de boterhammen er lekker bij te pakken.

0: kopje thee erbij.
1: Met tijd en boterhammen.
0: Of een lekkere mok met melk.
1: Met tijd en boterhammen.
0: En de bruisende hits van de DOS, want ook die zijn er natuurlijk hier op deze donderdagmiddag. Zoals nu, Shanna Spyro, dit is Material Lover.

George Michael en Freedom bij de WOS tussen de middag. Hartelijk welkom als je net aanschuift. Het blauwe WOS Plus, dat staat hier lekker gestofzuigd op de stoelen een beetje te pronken. Lekker een beetje wegzakken, dat kan tussen nu en 2 uur vanmiddag. Dus kom erbij aan die 26 meter lange lunchtafel. Dan wens ik je niet alleen een smakelijk eten, maar bovenal ook even dat momentje van rust, bezinning en gezelligheid voor jezelf. Met in dit programma natuurlijk niet alleen het laatste nieuws om even bij te praten, maar zeker ook fijne muziek. De catacomben gaan we in voor de lekkere track straks iets na 1:30. Heb je een suggestie? Laat het maar weten. Radio@wos.nl of een WhatsApp berichtje via 0174446600. En ook straks na 12:30 de lekkere belegvormen voor je boterham. Het muzikale beleg, het lunchpakket hoor je ook zo meteen hier. Net als nu, Samber.

Thuis in jouw regio, de donderdagmiddag van de WOS en Van Halen op de radio. De gitaren waarmee je haar uitstekend kunt doen. Want je doet je haar met een gitaar, zoals ze ook wel zeggen. Running with the Devil hoorde je. Daarvoor ook nog Samber en Homewrecker hier op deze donderdag dus. Kijk even naar het weer van vandaag. Er is geregeld zon. Er staat een matige wind uit het noordwesten. Maximum temperatuur vandaag een graad of 18. Morgen dan opnieuw een droge dag. Veel zon. En dan maximaal een graad of 21. Tunes in Texas. Trek je cowboylaarzen maar eventjes aan hoor. Met Ella Langley. Dat is lekker als je een hele fles whisky erachterover hebt zitten. Ella Langley. Just

0: Creed High.
1: Cameron Whitcomb en Medusa hoorde je hier bij de WOS tijdens de lunch met in het komend half uur nog veel meer lekkers onderweg. Wat dacht je van muzikaal beleg voor op je boterham? Het lunchpakket. Nou, vrienden, dat beleg is natuurlijk hartstikke onderweg. Zometeen. Verder hoor je ook Shakira met Die Die naar de belangrijke zaken uit de regio van dit moment.
2: Zondagmorgen start het best met het luchtige, informatieve ochtendprogramma van Mr. WOS, Tom Koolmeijer.

0: 7 tot 12.
1: VOS Nieuws. Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Er is veel belangstelling voor woningen in het nieuwe complex Zuidbrugge in Naaldwijk. De inschrijving ging afgelopen maandag open en woensdag waren er al 58 inschrijvingen met een hypotheekverklaring. Het project krijgt 27 woningen, vooral appartementen en daarnaast enkele stadswoningen. In de gemeenteraad ging het woensdagavond ook over de bereikbaarheid van het complex. Westland Verstandig wilde een extra ontsluiting via de secretaris Verhoefweg laten onderzoeken. Een meerderheid van de raad ging daar niet in mee. Volgens eerder verkeersonderzoek heeft een ontsluiting via het Zuideinde de voorkeur. Een grote meerderheid van de Westlandse gemeenteraad heeft twee moties over de spreidingswet verworpen. Westland Verstandig en Forum voor Democratie wilden opnieuw duidelijk maken dat ze tegen de opvang van asielzoekers in Westland zijn. Volgens de andere partijen is dat standpunt al voldoende bekend. De meerderheid steunt de afspraak van Midden-Delfland. Die gemeente vangt de komende jaren namens Westland asielzoekers op. Westland neemt in ruil daarvoor statushouders over. Ook de verantwoordelijke wethouder wilde dat de twee moties van tafel gingen. Een bewoonster van een woning bij het Arca-paviljoen in Wateringen is gisteren gewond geraakt bij een brand in haar oven. Ambulancepersoneel heeft daarna de brand nagekeken. De brandweer was snel ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Daarna is de woning vanwege de rook gecontroleerd en geventileerd. Het is niet bekend hoe de brand in de oven is ontstaan. Dan het weer. Vandaag blijft het droog en is er geregeld ruimte voor de zon. Al trekken er ook wat wolkenvelden over. Het wordt ongeveer 18 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er brede opklaringen. Morgen krijgen we volop zon en wordt het warmer. Dan loopt de temperatuur op tot ongeveer 22 graden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: Die die, bye bye. Shakira was dat samen met Burna Boy hier bij de DOS tijdens jouw lunch.
1: Het lunchpakket.
0: Hoogste tijd voor muzikaal beleg voor op je boterham. Want ook vandaag smeer ik de bammetjes natuurlijk weer uitstekend met het beleg van de DOS. Ja, en dat beleg dat ligt er vandaag niet om hoor. Het is een beetje de kaviaar onder het brood beleg. Zo kunnen we het wel stellen. Wat dacht je zo meteen van Queen? It's a kind of magic. Die hoor je zo meteen naar Rosalind met Snap. En eerst Tom O'Dell. Another.

Het muzikale beleg voor op je boterham. Tom O'Dell, Rosalyn en dit was Queen bij de DOS. A Kind of Magic. Morgen, iets na 12:30, een vers lunchpakket. Zo'n lupaatje natuurlijk hier op deze zender. Want de DOS Lunch smeet iedere werkdag iets na 12:30 je boterham. Dus dan komt dat ook morgen zeker voor de vrijdag weer dik in orde. En dan hoop ik dat je een schoon frituurpannetje hebt, dat het vet een beetje ververst is. Want dan is het natuurlijk frituurvrijdag. Dan is dat beleg extra lekker uiteraard. Dit is Everlast, over lekker gesproken. What it's like...

End of the World van Miley Cyrus was dat. In het komend uur nog veel meer zaken uit de regio. Veel meer fijne muziek is ook onderweg. En zometeen hier het nieuws van 1. Kortom, blijf lekker bij.

de WOS. Laat hem lekker aanstaan. Moet je weer aan de bak, dan ondersteun ik je. En mocht je een later lunchje zijn, nou, dan ben je natuurlijk ook van harte welkom om lekker weg te zakken. Zometeen nog 60 minuten lang in dat blauwe WOS Plus na het nieuws van 1. En nu Mika, relax, take it easy.

0: gasten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker

0: Van Bruggen.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
3: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
5: Met nu het NOS-nieuws van 1 uur.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt eenrichtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig scheepvaartverkeer in twee richtingen. Het besluit is een gevolg van de grote droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had de scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel op de IJssel een noodzakelijk kwaad. Voor sommige schepen betekent het dat ze 300 kilometer moeten omvaren. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het West-Nijl-virus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is iets toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de twee buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen. Toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar andere treinstations in de stad. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Emma Wong. Ja, dat is zomaar een inwoner misschien uit China. Nico en Vince hoorde je hier bij de WOS, daarvoor Kensington en Living 4. 1 uur geweest, donderdagmiddag. Goedemiddag.

0: Lunch.
1: En tussen nu en twee uur vanmiddag praat ik je bij, zodat je weet waar het allemaal over gaat bij jou op de hoek van de straat. Ja, en check je sowieso dat laatste nieuws via WOS.nl. De WOS-app, straks om 14:30 hier een update van dat nieuws op deze zender. Vanavond om 18:00 weer bij de WOS op tv. Kortom, de WOS, lekker thuis in jouw regio. En vanochtend waren ook natuurlijk de wakkere mannen weer op deze zender. Wakker met Tim en Luc, de ochtendshow iedere werkdag tussen 7 en 10. Ja, en morgen, zo vlak voor dat weekend, dat is altijd wel even lekker om alvast een klein beetje vooruit te blikken op die show. Want ja, dan staat het natuurlijk in het teken van talent. Maar bovenal in het teken van het is bijna weekend. Dus ik weet niet wat ze, maar ze zijn nu aan het optimisten. Ze gaan straks na tweeën gaan ze opbouwen al voor morgen. Dus ik weet niet wat er gaat gebeuren. Een hele grote DJ-set staat hier in grote kist op de gang. Nou, dat beloven we wat te worden. Morgenochtend om 7:00 zijn ze er weer. Tim en Luc met de ochtendshow van de WOS. Maar goed, eerst maar even lunchen nog. Beetje natafelen, een beetje uitbuiken. En dat doen we samen dit uur met de Waterboys. Simon Webb, die schuift ook even aan. En eerst is dit Taylor Swift.
0: De WOS Lunch. Jeroen van der Kaai.

The Waterboys, The Hole of the Moon, hoorde je bij de WOS. Simon Webb ervoor met No Worries. En daarvoor de dame die morgen haar nieuwe single gaat lanceren. Je hoorde Taylor Swift met een van de vorige singles die ze gelanceerd heeft. Open Light hier tijdens deze donderdagmiddag bij de WOS. In dit uur gaan we samen de catacomben weer in voor de lekkere trek. Hè? Straks iets naar 1:30. Zo'n muzikale parel. Wat mag ik voor je afstoffen? Waarvan mag de naald diep in de groef? Laat het maar weten. Radio@wos.nl of een WhatsApp-berichtje via 0174-446600. Dus kom maar door met jouw suggestie voor die lekkere trek zometeen. Na het WOS-nieuws van 1:30 gaan we samen weer die catacomben.

0: Danny Vera en Rollercoaster hoorde je hier natuurlijk bij de WOS. Met in het komend half uur de lekkere track van vandaag. En wie die begrafenisondernemer, die orgeldraai en al die andere figuren precies zijn in de plaat die je straks gaat horen, dat blijft een groot vraagteken. Maar we gaan wel terug naar, zo pakken beter, de half jaren 60 zo meteen. Verder ook Genesis onderweg en Wolf, All Things Under the Sun, na het WOS nieuws van half 2.
1: Lunch lekker mee met Jeroen van der Kaart. De WOS Lunch.
2: Ben jij de nieuwe Jack van Gelder van WOS Sport?
1: Voor onze radio-uitzendingen zijn we op zoek naar nieuw talent om de sportuitzending in het weekend nog beter te maken. Heb je altijd al achter de knoppen in een radiostudio willen zitten? Of vind je het leuk om een programma vorm te geven?
2: Dan zijn we op zoek naar jou.
1: Mail een korte motivatie naar radio@wos.nl ter attentie van WOS Sport.
2: WOS Nieuws.
3: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Er is veel belangstelling voor woningen in het nieuwe complex Zuidbrugge in Naaldwijk. De inschrijving ging afgelopen maandag open en woensdag waren er al 58 inschrijvingen met een hypotheekverklaring. Het project krijgt 27 woningen, vooral appartementen en daarnaast enkele stadswoningen. In de gemeenteraad ging het woensdagavond ook over de bereikbaarheid van het complex. Westland Verstandig wilde een extra ontsluiting via de secretaris Verhoefweg laten onderzoeken. Een meerderheid van de raad ging daar niet in mee. Volgens eerder verkeersonderzoek heeft een ontsluiting via het Zuideinde de voorkeur. Een grote meerderheid van de Westlandse gemeenteraad heeft twee moties over de spreidingswet verworpen. Westland Verstandig en Forum voor Democratie wilden opnieuw duidelijk maken dat ze tegen de opvang van asielzoekers in Westland zijn. Volgens de andere partijen is dat standpunt al voldoende bekend. De meerderheid steunt de afspraak van Midden-Delfland. Die gemeente vangt de komende jaren namens Westland asielzoekers op. Westland neemt in ruil daarvoor statushouders over. Ook de verantwoordelijke wethouder wilde dat de twee moties van tafel gingen. Een bewoonster van een woning bij het Arca-paviljoen in Wateringen is gisteren gewond geraakt bij een brand in haar oven. Ambulancepersoneel heeft daarna de brand nagekeken. De brandweer was snel ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Daarna is de woning vanwege de rook gecontroleerd en geventileerd. Het is niet bekend hoe de brand in de oven is ontstaan. Dan het weer. Vandaag blijft het droog en is er geregeld ruimte voor de zon. Al trekken er ook wat wolkenvelden over. Het wordt ongeveer 18 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er brede opklaringen. Morgen krijgen we volop zon en wordt het warmer. Dan loopt de temperatuur op tot ongeveer 22 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur.
2: Maar natuurlijk ook op wos.nl
1: en in de WOS-app.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio.

0: De lekkerste, de beste en zeker ook de meeste muziek bij de WOS. I Can't Dance van Genesis hoorde je. En All Things Under the Sun van Wolf, die zat nog daarvoor.
1: De WOS Lunch. Lekkere trek.
0: De hoogste tijd voor de muzikale parel van vandaag, waarbij we teruggaan naar 1966. Bob Dylan die had zich inmiddels ontwikkeld van protestzanger tot een van de belangrijkste songwriters van zijn generatie. Maar met de lekkere trek die je zo gaat horen, liet hij ook een behoorlijk vrolijk en toegankelijk kant van zichzelf horen. Een nummer vol merkwaardige figuren, begrafenisondernemer, een orgeldraaier. Ja, wie dat nou allemaal precies zijn, laat je fantasie de vrije lopen. We gaan terug naar 66 met Bob Dylan. Dit is I Want You.
2: Guilty Undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out

I just might. Bruno Mars hoorde je hier bij de DOS. En daarvoor Bob Dylan, I Want You. De lekkere track voor deze donderdag. Morgen iets na 13:30, weer zo'n lekkere track. Heb je een suggestie? Radio@dos.nl of een WhatsApp berichtje via 0174-446600. Dit is Desireless. We gaan even op reis. Voyage, voyage. Lekker met zo'n lekker stukje Frans stokbrood.

0: Suzanne Freek. Goud. Helemaal goud. Ja, dat hebben ze natuurlijk hier uit de regio gepikt. Dat kan niet anders. Hey, we zijn erdoor voor vandaag. Zometeen nog veel meer lekkere muziek die je in je regio gaat horen. Gepaard met het laatste nieuws. Een bakkie koffie. Matt Simons, Falco, Teddy Swims, No Doubt. Zomaar een kleine suggestie uit het repertoire wat straks voorbij gaat komen. En natuurlijk ook het laatste nieuws wat je vanavond ook ziet bij de WOS op tv. Om 6 uur en 24/7 in je broekzak hebt via WOS.nl en de WOS-app. Ik zou zeggen, maak er nog een hele fijne van. En als dit naar meer smaakt, heel graag tot morgen tussen de middag.
1: Tim en Luc, ja, brothers, zet je ochtend aan.
2: Lekkere muziek,
1: leuke gasten
2: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
2: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
2: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
4: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De brand die gisteravond uitbrak bij een Starlink-installatie in Polen is waarschijnlijk met opzet veroorzaakt. Dat zeggen Poolse autoriteiten. De Poolse vicepremier denkt dat Rusland erachter zit, maar dat is niet bewezen. Het Oekraïense leger gebruikt de Starlink-installatie voor onder meer communicatie en het aansturen van drones. In Polen zijn de laatste tijd meer incidenten geweest waarvan gedacht wordt dat Rusland erachter zit. In Japan zijn 10 mensen omgekomen door het noodweer. Begin deze week trok de orkaan Doyuwan over het land. Daardoor ontstonden aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen zijn ondergelopen na een dijkdoorbraak. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Bij een viskwekerij zijn 100.000 karpers doodgegaan toen ze in de vijver dreven. Vanwege het noodweer reden er een aantal dagen geen treinen in Japan en werden honderden vluchten geschrapt. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt eenrichtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig verkeer in twee richtingen. Het besluit is het gevolg van droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel een noodzakelijk kwaad. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen, maar toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar een ander treinstation in de stad.

0: Dat. Het weer droog en zonnig, 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm, 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zo Weekend met Erik Eeltink. De vrijdagmiddagshow. Zo Weekend. Van 4 tot 6 op de WOS. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Er is veel belangstelling voor woningen in het nieuwe complex Zuidbrugge in Naaldwijk. De inschrijving ging afgelopen maandag open en woensdag waren er al 58 inschrijvingen met een hypotheekverklaring. Het project krijgt 27 woningen, vooral appartementen en daarnaast enkele stadswoningen. In de gemeenteraad ging het woensdagavond ook over de bereikbaarheid van het complex. Westland Verstandig wilde een extra ontsluiting via de secretaris Verhoeveg laten onderzoeken. Een meerderheid van de raad ging daar niet in mee. Volgens eerder verkeersonderzoek heeft een ontsluiting via het Zuideinde de voorkeur. Een grote meerderheid van de Westlandse gemeenteraad heeft twee moties

0: moties over de spreidingswet verworpen. Westland Verstandig en Forum voor Democratie wilden opnieuw duidelijk maken dat ze tegen de opvang van asielzoekers in Westland zijn. Volgens de andere partijen is dat standpunt al voldoende bekend. De meerderheid steunt de afspraak van Midden-Delfland. Die gemeente vangt de komende jaren namens Westland asielzoekers op. Westland neemt in ruil daarvoor statushouders over. Ook de verantwoordelijke wethouder wilde dat de twee moties van tafel gingen. Een bewoonster van een woning bij het Arca-paviljoen in Wateringen is gisteren gewond geraakt bij een brand in haar oven. Ambulancepersoneel heeft daarna de brand nagekeken. De brandweer was snel ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Daarna is de woning vanwege de rook gecontroleerd en geventileerd. Het is niet bekend hoe de brand in de oven is ontstaan. Dan het weer. Vandaag blijft het droog en is er geregeld ruimte voor de zon. Al trekken er ook wat wolkenvelden over. Het wordt ongeveer 18 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er brede opklaringen. Morgen krijgen we volop zon en wordt het warmer. Dan loopt de temperatuur op tot ongeveer 22 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de A13 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft-Noord staat 4 kilometer file en daardoor doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in de regio.
3: De WOS.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: Van Bruggen.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
3: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Velbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen. Het is een taak van gemeenten om mensen te benaderen die achterlopen bij het betalen van hun rekeningen. De minister verwacht dat gemeenten met dit bedrag 2 keer zoveel mensen kunnen bereiken dan ze nu doen. Zo'n 700.000 mensen zitten in de schulden. Een Nederlandse influencer is in Frankrijk aangeklaagd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. De man, die bekend is onder de naam Stuntkabouter, zou onder invloed van drugs zijn geweest. Afgelopen mei reed hij in Zuidoost-Frankrijk tegen een vrachtwagen. Bij het ongeluk kwam filmregisseur Ilja Vierhout om het leven. De influencer zat een tijd in voorarrest in Frankrijk. Inmiddels zit hij in afwachting van zijn rechtszaak niet meer vast. Noodweer in Japan heeft aan 10 mensen het leven gekost. Begin deze week veroorzaakte een orkaan aardverschuivingen en overstromingen. Honderden huizen kwamen onder water te staan en bij duizenden mensen viel de stroom uit. Vorige maand werd Japan ook getroffen door zware regenval. Squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar het populaire speelgoed. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes uit China uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van het speelgoed. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, droog, zonnige periode en wat sluierbewolking. Het is 16 tot 19 graden. Vanavond koeler en vannacht koud bij minima van 3 tot 7 graden. Morgen veel zon, 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: laatste nieuws, uitslagen en interviews. WOS Sport. Wij zijn erbij. En jij natuurlijk ook. Elk sportweekend bij de WOS. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Er is veel belangstelling voor woningen in het nieuwe complex Zuidbrugge in Naaldwijk. De inschrijving ging afgelopen maandag open en woensdag waren er al 58 inschrijvingen met een hypotheekverklaring. Het project krijgt 27 woningen, vooral appartementen en daarnaast enkele stadswoningen. In de gemeenteraad ging het woensdagavond ook over de bereikbaarheid van het complex. Westland Verstandig wilde een extra ontsluiting via de secretaris Verhoefweg laten onderzoeken. Een meerderheid van de raad ging daar niet in mee. Volgens eerder verkeersonderzoek heeft een ontsluiting via het Zuideinde de voorkeur. Een grote meerderheid van de Westlandse gemeenteraad heeft twee moties over de spreidingswet verworpen. Westland Verstandig en Forum voor Democratie wilden opnieuw duidelijk maken dat ze tegen de opvang van asielzoekers in Westland zijn. Volgens de andere partijen is dat standpunt al voldoende bekend. De meerderheid steunt de afspraak van Midden-Delfland. Die gemeente vangt de komende jaren namens Westland asielzoekers op. Westland neemt in ruil daarvoor statushouders over. Ook de verantwoordelijke wethouder wilde dat de twee moties van tafel gingen. Een bewoonster van een woning bij het Arca-paviljoen in Wateringen is gisteren gewond geraakt bij een brand in haar oven. Ambulancepersoneel heeft daarna de brand nagekeken. De brandweer was snel ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Daarna is de woning vanwege de rook gecontroleerd en geventileerd. Het is niet bekend hoe de brand in de oven is ontstaan. Dan het weer. Vandaag blijft het droog en is er geregeld ruimte voor de zon. Al trekken er ook wat wolkenvelden over. Het wordt ongeveer 18 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er brede opklaringen. Morgen krijgen we volop zon en wordt het warmer. Dan loopt de temperatuur op tot ongeveer 22 graden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het westen van het land is de avondspits al vroeg op gang gekomen. De eerste dagelijkse files zien we ontstaan. Zoals de A4 om te beginnen Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hofvliet en Leidschendam 5 kilometer file rijden met 5 minuten vertraging. Een stukje verderop voor Rijswijk ook nog eens 5 minuten extra reistijd. Dan de A20 Gouden Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de A20 van Gouden Hoek van Holland een stuk verderop voor Rotterdam-Delfshaven ook nog eens 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: B.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS nieuws van 4 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 200 miljoen euro extra, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door deze hulp kan erger worden voorkomen. De Radboud Universiteit in Nijmegen laat de Groot Nederlandse Studentenvereniging voortaan niet meer toe tot de introductiemarkt voor nieuwe studenten. Aanleiding is een rapport waarin de coördinator terrorisme

0: fraudebestrijding. En de inlichtingendienst AIVD stellen dat de vereniging rechtsextremistisch is. Doordat de vereniging op de campus de ruimte krijgt om leden te werven, wordt lidmaatschap genormaliseerd, staat in het rapport. De universiteit zegt dat het rapport duidelijkheid schept om maatregelen te nemen, zoals het weren van de studentenvereniging. Opnieuw is er een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen bij het RIVM gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend, waarvan 23 in Zuid-Holland en 10 in Utrecht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. De controle was afgeschaft omdat het virus al jaren niet meer was aangetroffen. Het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor 500 graven. Daar is plaats voor slachtoffers van toekomstige conflicten en voor gesneuvelden wiens graf elders geruimd dreigt te worden. Vandaag werden ook twee Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven in Loenen. Het weer. Vanavond gaat de wind liggen. Het koelt flink af. Het wordt een koude nacht met temperaturen tussen de 4 en 10 graden. Lokaal kan er wat mist ontstaan. Morgen zonnig en droog bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land is de avondspits al vroeg op gang gekomen. De eerste dagelijkse files zien we ontstaan. Zoals de A4 om te beginnen Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hofvliet en Leidschendam 5 kilometer file rijden met 5 minuten vertraging. Een stukje verderop voor Rijswijk ook nog eens 5 minuten extra reistijd. Dan de A20 Gouden Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de A20 van Gouden naar Hoek van Holland een stuk verderop voor Rotterdam-Delfshaven ook nog eens 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: wolkenluchten, een wit landschap of een schitterende regenboog. Het weer levert altijd mooie plaatjes op. Daarom zijn wij benieuwd naar jouw plaatjes. Wil je jouw weerfoto terugzien in de uitzendingen van het WOS Nieuws? Mail dan naar weerfoto@wos.nl met je naam en woonplaats. En wie weet zie je jouw weerfoto terug op WOS TV. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Er is veel belangstelling voor woningen in het nieuwe complex Zuidbrugge in Naaldwijk. De inschrijving ging afgelopen maandag open en woensdag waren er al 58 inschrijvingen met een hypotheekverklaring. Het project krijgt 27 woningen, vooral appartementen en daarnaast enkele stadswoningen. In de gemeenteraad ging het woensdagavond ook over de bereikbaarheid van het complex. Westland Verstandig wilde een extra ontsluiting via de secretaris Verhoefweg laten onderzoeken. Een meerderheid van de raad ging daar niet in mee. Volgens eerder verkeersonderzoek heeft een ontsluiting via het Zuideinde de voorkeur. Een grote meerderheid van de Westlandse gemeenteraad heeft twee moties over de spreidingswet verworpen. Westland Verstandig en Forum voor Democratie wilden opnieuw duidelijk maken dat ze tegen de opvang van asielzoekers in Westland zijn. Volgens de andere partijen is dat standpunt al voldoende bekend. De meerderheid steunt de afspraak van Midden-Delfland. Die gemeente vangt de komende jaren namens Westland asielzoekers op. Westland neemt in ruil daarvoor statushouders over. Ook de verantwoordelijke wethouder wilde dat de twee moties van tafel gingen. Een bewoonster van een woning bij het Arca-paviljoen in Wateringen is gisteren gewond geraakt bij een brand in haar oven. Ambulancepersoneel heeft daarna de brand nagekeken. De brandweer was snel ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Daarna is de woning vanwege de rook gecontroleerd en geventileerd. Het is niet bekend hoe de brand in de oven is ontstaan. Dan het weer. Vandaag blijft het droog en is er geregeld ruimte voor de zon. Al trekken er ook wat wolkenvelden over. Het wordt ongeveer 18 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er brede opklaringen. Morgen krijgen we volop zon en wordt het warmer. Dan loopt de temperatuur op tot ongeveer 22 graden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het westen van het land is de avondspits al vroeg op gang gekomen. De eerste dagelijkse files zien we ontstaan. Zoals de A4 om te beginnen Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hofvliet en Leidschendam 5 kilometer file rijden met 5 minuten vertraging. Een stukje verderop voor Rijswijk ook nog eens 5 minuten extra reistijd. Dan de A20 Gouden Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de A20 van Gouden Hoek van Holland een stuk verderop voor Rotterdam-Delfshaven ook nog eens 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
4: Ewout de Jong met het NOS Journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Ook moet het verbod gelden in meer gevallen dan nu. Met camerabrillen kunnen mensen stiekem worden gefilmd. Volgens het kabinet is dat al verboden in de bestaande privacywetgeving. Maar de Tweede Kamer wil dat de camerabril expliciet in de regels wordt opgenomen. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd, ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden

0: gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten. Zo weert hij sinds vorig jaar journalisten van persbureau AP, omdat die de Golf van Mexico niet de Golf van Amerika noemen, zoals Trump wil. Een studentenvereniging is niet meer welkom op de Nijmeegse Radboud Universiteit. De vereniging is volgens onder meer de AIVD bestempeld als rechtsextremistisch. Omdat die vereniging ook leden werft op de campus, wil de universiteit er vanaf. En squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes, populair speelgoed uit China, uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van de speelgoedjes. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. En dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land is de avondspits al vroeg op gang gekomen. De eerste dagelijkse files zien we ontstaan. Zoals de A4 om te beginnen Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hofvliet en Leidschendam 5 kilometer file rijden met 5 minuten vertraging. Stukje verderop voor Rijswijk ook nog eens 5 minuten extra reistijd. Dan de A20 Gouden Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de A20 van Gouden Hoek van Holland een stuk verderop voor Rotterdam-Delfshaven ook nog eens 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Soul Weekend met Erik Eeltink. De vrijdagmiddagshow. Soul Weekend. Van 4 tot 6 op de WOS. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Er is veel belangstelling voor woningen in het nieuwe complex Zuidbrugge in Naaldwijk. De inschrijving ging afgelopen maandag open en woensdag waren er al 58 inschrijvingen met een hypotheekverklaring. Het project krijgt 27 woningen, vooral appartementen en daarnaast enkele stadswoningen. In de gemeenteraad ging het woensdagavond ook over de bereikbaarheid van het complex. Westland Verstandig wilde een extra ontsluiting via de secretaris Verhoefweg laten onderzoeken. Een meerderheid van de raad ging daar niet in mee. Volgens eerder verkeersonderzoek heeft een ontsluiting via het Zuideinde de voorkeur. Een grote meerderheid van de Westlandse gemeenteraad heeft twee moties over de spreidingswet verworpen. Westland Verstandig en Forum voor Democratie wilden opnieuw duidelijk maken dat ze tegen de opvang van asielzoekers in Westland zijn. Volgens de andere partijen is dat standpunt al voldoende bekend. De meerderheid steunt de afspraak van Midden-Delfland. Die gemeente vangt de komende jaren namens Westland asielzoekers op. Westland neemt in ruil daarvoor statushouders over. Ook de verantwoordelijke wethouder wilde dat de twee moties van tafel gingen. Een bewoonster van een woning bij het Arca-paviljoen in Wateringen is gisteren gewond geraakt bij een brand in haar oven. Ambulancepersoneel heeft daarna de brand nagekeken. De brandweer was snel ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Daarna is de woning vanwege de rook gecontroleerd en geventileerd. Het is niet bekend hoe de brand in de oven is ontstaan. Dan het weer. Vandaag blijft het droog en is er geregeld ruimte voor de zon. Al trekken er ook wat wolkenvelden over. Het wordt ongeveer 18 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er brede opklaringen. Morgen krijgen we volop zon en wordt het warmer. Dan loopt de temperatuur op tot ongeveer 22 graden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het westen van het land is de avondspits al vroeg op gang gekomen. De eerste dagelijkse files zien we ontstaan. Zoals de A4 om te beginnen Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hofvliet en Leidschendam 5 kilometer file rijden met 5 minuten vertraging. Een stukje verderop voor Rijswijk ook nog eens 5 minuten extra reistijd. Dan de A20 Gouden Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de A20 van Gouden Hoek van Holland een stuk verderop voor Rotterdam-Delfshaven ook nog eens 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
4: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil een duidelijker verbod op camerabrillen en wil dat dat verbod in meer gevallen geldt dan nu. Camerabrillen hebben een ingebouwde microfoon en werken met AI. Mensen kunnen daarmee worden gefilmd zonder dat ze het doorhebben. En de beelden kunnen worden gedeeld op sociale media. Volgens het kabinet zijn er al allerlei regels voor het gebruik van camerabrillen. Maar staatssecretaris Van Brugge zegt dat ze de oproep begrijpt. Pro-Kamerlid Katman erkent dat de camerabril eigenlijk al verboden is, maar wijst erop dat veel mensen de regels overtreden. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd. Ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Nieuwsmedia.

0: hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten en valt ze soms persoonlijk aan, met name vrouwen. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 20 miljoen euro, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door die hulp kan erger worden voorkomen. En radiomaker Bert Kranenbarg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenbarg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer Ontbijtradio, Knooppunt Kranenbarg en presenteerde de Top 2000. Wat Bert Kranenbarg na zijn radiocarrière gaat doen, weet hij nog niet. Zijn laatste uitzending is op Oudejaarsdag, op donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land is de avondspits al vroeg op gang gekomen. De eerste dagelijkse files zien we ontstaan. Zoals de A4 om te beginnen Amsterdam richting Den Haag, tussen Hofvliet en Leidschendam 5 kilometer file rijden met 5 minuten vertraging. Stukje verderop voor Rijswijk ook nog eens 5 minuten extra reistijd. Dan de A20, Gouden Hoek van Holland, tussen Knoopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de A20 van Gouden Hoek van Holland een stuk verderop voor Rotterdam-Delfshaven ook nog eens 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is WOS Verkeer. Van donderdag 1 oktober 10 uur 's avonds tot maandag 5 oktober 4 uur 's nachts is de N211 Wipolderlaan afgesloten. Tijdens deze afsluiting is ook de afrit 12 vanaf de A4 vanuit Amsterdam dicht. Ook vinden dit weekend werkzaamheden plaats bovenop het viaduct Harnaspolder. Hierdoor is ook de toerit naar de A4 richting Rotterdam afgesloten. Vanaf de Harnaspolder is de oprit naar de A4 richting Amsterdam wel bereikbaar. Verkeer richting Rotterdam volgt hier de A13. Buslijn 37 rijdt tijdelijk een aangepaste route. Nood- en hulpdiensten kunnen altijd doorrijden. Volg de omleidingsborden en check voor vertrek de actuele verkeersinformatie. U kunt ook samen reizen of het openbaar vervoer nemen. De afsluiting van de N211 Wipolderlaan valt samen met de afsluiting van de Laan van Wateringse Veld. Het gaat om het stuk tussen de N211 en de Paul Steenbergenlaan. Deze weg is al sinds 20 september dicht. Deze afsluiting duurt tot maandag 5 oktober 4 uur 's nachts. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS.

0: Luister elke zaterdagmiddag vanaf 1 uur naar Streeknoten. En hoor al jouw helden uit de regio. BOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Er is veel belangstelling voor woningen in het nieuwe complex Zuidbrugge in Naaldwijk. De inschrijving ging afgelopen maandag open en woensdag waren er al 58 inschrijvingen met een hypotheekverklaring. Het project krijgt 27 woningen.

0: De meerderheid van de raad ging daar niet in mee. Volgens eerder verkeersonderzoek heeft een ontsluiting via het Zuideinde de voorkeur. Een grote meerderheid van de Westlandse gemeenteraad heeft twee moties over de spreidingswet verworpen. Westland Verstandig en Forum voor Democratie wilden opnieuw duidelijk maken dat ze tegen de opvang van asielzoekers in Westland zijn. Volgens de andere partijen is dat standpunt al voldoende bekend. De meerderheid steunt de afspraak van Midden-Delfland. Die gemeente vangt de komende jaren namens Westland asielzoekers op. Westland neemt in ruil daarvoor statushouders over. Ook de verantwoordelijke wethouder wilde dat de twee moties van tafel gingen. Een bewoonster van een woning bij het Arca-paviljoen in Wateringen is gisteren gewond geraakt bij een brand in haar oven. Ambulancepersoneel heeft daarna de brand nagekeken. De brandweer was snel ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Daarna is de woning vanwege de rook gecontroleerd en geventileerd. Het is niet bekend hoe de brand in de oven is ontstaan. Dan het weer. Vandaag blijft het droog en is er geregeld ruimte voor de zon. Al trekken er ook wat wolkenvelden over. Het wordt ongeveer 18 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er brede opklaringen. Morgen krijgen we volop zon en wordt het warmer. Dan loopt de temperatuur op tot ongeveer 22 graden. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het westen van het land is de avondspits al vroeg op gang gekomen. De eerste dagelijkse files zien we ontstaan. Zoals de A4 om te beginnen Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hofvliet en Leidschendam 5 kilometer file rijden met 5 minuten vertraging. Een stukje verderop voor Rijswijk ook nog eens 5 minuten extra reistijd. Dan de A20 Gouden Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de A20 van Gouden Hoek van Holland een stuk verderop voor Rotterdam-Delfshaven. Ook nog eens 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WO.

0: dit is de WOS Agenda. De film The Odyssey is te zien in Bioscoop De Naald. De visuele spektakelfilm volgt koning Odysseus op zijn gevaarlijke, jarenlange zwerftocht vol monsters, goddelijke inmenging en diepe innerlijke conflicten op weg naar Ithaca. In Cinema Koningshof is de film Het Vergeten Eiland te zien. Wanneer twee vriendinnen op mysterieuze wijze op een verborgen eiland belanden, begint een magisch avontuur. De enige weg terug naar huis zou zomaar hun vriendschap kunnen kosten. Theatergroep Het Wilde Westen speelt het toneelstuk Kopenhagen in de Theaterloods in Naaldwijk. Het stuk gaat over een ontmoeting in 1941 tussen twee natuurkundigen. Welke verantwoordelijkheid draagt een wetenschapper voor zijn kennis? In Bioscoop De Naald is de film Sjan het Schaap, het beest van de boerderij te zien. Wanneer de boer per ongeluk het pompoenenveld vernielt en daarna spoorloos verdwijnt, moet de kudde de boerderij redden van een mysterieus bosmonster.
1: Meer agendatips uit onze regio vind je op bos.nl.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
4: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd, samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Uit protest besloten alle grote media samen geen livebeelden te maken van het bezoek van de Chinese president Xi. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Veilbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen.
5: Als je mensen bij

0: Met die vroege signalen helpt dat het allerbeste antischuldenbeleid is wat er is. Er zijn 700.000 mensen met problematische schulden. En we willen daar dus alles aan doen om dat nog beter te maken.
1: De minister verwacht dat gemeenten met het extra geld 2 keer zoveel mensen kunnen bereiken dan nu. Een maand na de verwoestende overstromingen in Nepal wordt het land opnieuw getroffen, nu door hevige regenval. De orkaan Arnab veroorzaakt grote problemen in het land, ziet correspondent Davy Boerema.
2: Nou, het regent al de hele dag en dit is nog niet eens het begin van de cycloon die deze kant op komt. En wat er dan gebeurt is de buitenste ring van die cycloon, waar heel veel regenval in zit, die trekt van het zuiden naar het noorden van Nepal. Maar nu worden er al recordaantallen aan regenval gehaald.
1: Bij de ramp in augustus in Nepal kwamen 1400 mensen om het leven. Er zijn nog duizenden mensen die worden vermist. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer Ontbijtradio, Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris en het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land is de avondspits al vroeg op gang gekomen. De eerste dagelijkse files zien we ontstaan. Zoals de A4 om te beginnen Amsterdam richting Den Haag, tussen Hofvliet en Leidschendam 5 kilometer file rijden met 5 minuten vertraging. Een stukje verderop voor Rijswijk ook nog eens 5 minuten extra reistijd. Dan de A20, Gouden Hoek van Holland, tussen Knoopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de A20 van Gouden naar Hoek van Holland een stuk verderop voor Rotterdam-Delfshaven ook nog eens 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het weer. Zo weekend met Erik Eeltink. De vrijdagmiddagshow. Zo weekend. Van 4 tot 6 op de WOS. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Er is veel belangstelling voor woningen in het nieuwe complex Zuidbrugge in Naaldwijk. De inschrijving ging afgelopen maandag open en woensdag waren er al 58 inschrijvingen met een hypotheekverklaring. Het project krijgt 27 woningen, vooral appartementen en daarnaast enkele stadswoningen. In de gemeenteraad ging het woensdagavond ook over de bereikbaarheid van het complex. Westland Verstandig wilde een extra ontsluiting via de secretaris Verhoefweg laten onderzoeken. Een meerderheid van de raad ging daar niet in mee. Volgens eerder verkeersonderzoek heeft een ontsluiting via het Zuideinde de voorkeur. Een grote meerderheid van de Westlandse gemeenteraad heeft twee moties over de spreidingswet verworpen. Westland Verstandig en Forum voor Democratie wilden opnieuw duidelijk maken dat ze tegen de opvang van asielzoekers in Westland zijn. Volgens de andere partijen is dat standpunt al voldoende bekend. De meerderheid steunt de afspraak van Midden-Delfland. Die gemeente vangt de komende jaren namens Westland asielzoekers op. Westland neemt in ruil daarvoor statushouders over. Ook de verantwoordelijke wethouder wilde dat de twee moties van tafel gingen. Een bewoonster van een woning bij het Arca-paviljoen in Wateringen is gisteren gewond geraakt bij een brand in haar oven. Ambulancepersoneel heeft daarna de brand nagekeken. De brandweer was snel ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Daarna is de woning vanwege de rook gecontroleerd en geventileerd. Het is niet bekend hoe de brand in de oven is ontstaan. Dan het weer. Vandaag blijft het droog en is er geregeld ruimte voor de zon. Al trekken er ook wat wolkenvelden over. Het wordt ongeveer 18 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er brede opklaringen. Morgen krijgen we volop zon en wordt het warmer. Dan loopt de temperatuur op tot ongeveer 22 graden. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file nog in het westen van het land. En die staat op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Leidschendam en Rijswijk nog 6 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in de regio. De WO-

0: zet je ochtend aan.
1: Lekkere muziek.
0: Leuke gasten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. De Spaanse politie heeft deze maand twee mensen gered die gemarteld werden. Agenten gingen bij een villa kijken nadat de vriendin van een slachtoffer alarm had geslagen. Eén slachtoffer lag gewond in de tuin, een ander zat binnen vastgebonden op een stoel. Zeven mensen zijn opgepakt, horen bij een Oost-Europese drugsbende. De slachtoffers in Spanje werden vermoedelijk gemarteld vanwege een drugsruzie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft postuum de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. En dat is voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs.
5: Het is ook krankzinnig dat je dan een boek schrijft over een oma die overlijdt aan de ziekte kanker. En dat je dan een jaar later met diezelfde ziekte in bed ligt en daar een gouden griffel voor krijgt. Het is bijna komisch.
4: Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met

middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenbarg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenbarg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudjaarsdag, donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.

0: De grootste hits.
1: De grootste hits.
2: De grootste hits van binnen en buiten de regio.
3: Thuis, in je regio.
4: WOS.

0: VOS Nieuws. Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Er is veel belangstelling voor woningen in het nieuwe complex Zuidbrugge in Naaldwijk. De inschrijving ging afgelopen maandag open en woensdag waren er al 58 inschrijvingen met een hypotheekverklaring. Het project krijgt 27 woningen, vooral appartementen en daarnaast enkele stadswoningen. In de gemeenteraad ging het woensdagavond ook over de bereikbaarheid van het complex. Westland Verstandig wilde een extra ontsluiting via de secretaris Verhoefweg laten onderzoeken. Een meerderheid van de raad ging daar niet in mee. Volgens eerder verkeersonderzoek heeft een ontsluiting via het Zuideinde de voorkeur. Een grote meerderheid van de Westlandse gemeenteraad heeft twee moties over de spreidingswet verworpen. Westland Verstandig en Forum voor Democratie wilden opnieuw duidelijk maken dat ze tegen de opvang van asielzoekers in Westland zijn. Volgens de andere partijen is dat standpunt al voldoende bekend. De meerderheid steunt de afspraak van Midden-Delfland. Die gemeente vangt de komende jaren namens Westland asielzoekers op. Westland neemt in ruil daarvoor statushouders over. Ook de verantwoordelijke wethouder wilde dat de twee moties van tafel gingen. Een bewoonster van een woning bij het Arca-paviljoen in Wateringen is gisteren gewond geraakt bij een brand in haar oven. Ambulancepersoneel heeft daarna de brand nagekeken. De brandweer was snel ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Daarna is de woning vanwege de rook gecontroleerd en geventileerd. Het is niet bekend hoe de brand in de oven is ontstaan. Dan het weer. Vandaag blijft het droog en is er geregeld ruimte voor de zon. Al trekken er ook wat wolkenvelden over. Het wordt ongeveer 18 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er brede opklaringen. Morgen krijgen we volop zon en wordt het warmer. Dan loopt de temperatuur op tot ongeveer 22 graden. Fijne dag nog.
1: Meer nieuws uit jouw regio vind je op wos.nl, de WOS.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In een debat heeft de oppositie minister Van Wil flink onder vuur genomen. De Algemene Rekenkamer zegt dat met zo'n 10.000 aangiftes van ernstige misdrijven niks is gebeurd. Van Wil sprak in eerste instantie van een vertekend beeld, maar volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij het daarmee. De Kamer wil nu weten hoe het zit en de oppositie lijkt Van Wil te willen laten voelen dat er het een minderheidskabinet is, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
3: Kijk, in het verleden in dit soort situaties en meerderheidskabinetten, dan zag je dat een coalitie om zo'n minister heen gaat staan. Dat er dan wordt gesproken over beterschap volgende keer, foutje en door. Ja, dat is nu in dit geval een stuk ingewikkelder.
2: Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren. Maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. En daar maakte hij onder meer ontbijtradio, Knooppunt Kranenburg. En hij presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe, zegt vakbond Nu 91.
3: Mensen met een bestaand contract van een x-aantal uur, die wordt gevraagd om extra te werken, om weekenden ook extra te werken. En dat geeft meer druk en minder hersteltijd tussen de diensten door.
2: En daardoor vallen er nog meer mensen uit. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer vannacht koud, minimaal tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Zondag en maandag wel kans op een bui. En volgende week nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: De grootste hits
1: van binnen en buiten de regio. Thuis, in je regio. WOS.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
3: 11 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal.

Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In 5 jaar tijd is het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten met bijna 50% gestegen. En mensen zitten ook steeds langer thuis, zeggen Arbo-dienstverleners. Vooral in de zorg en in het onderwijs kampen medewerkers met klachten als slecht slapen en hoofdpijn door stress. In die sectoren is de werkdruk hoog en is er weinig ruimte om flexibel te werken. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het in de blessuretijd 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobbey geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. 2 doelpunten werden afgekeurd. Maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna is het zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.

0: de VOS.
1: Yeah.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 12 uur.
3: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobbey geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Twee doelpunten werden afgekeurd, maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten voor de 1-1. Justitieminister Van Wiel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wiel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen dat gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, uiteindelijk een zonnige nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
3: 1 uur. Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is er een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of het hoofdpijn. Het is onder meer een groot probleem in de zorg en het onderwijs. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen steeds meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. President Trump heeft zijn Chinese collega Xi als een koning onthaald in het Witte Huis. De twee leiders overlaadden elkaar met complimenten, maar maakten ook duidelijk welke discussiepunten er zijn. Zo stipte Xi het onderwerp kunstmatige intelligentie aan. Hij zei dat de ontwikkeling van AI altijd onder menselijke controle moet staan. Ook benadrukte hij het belang van een betere communicatie tussen de landen. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuisd naar Verhuisd de Zee. Boekenkoepel CPMB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst Janneke Rogaar voor het boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op 1-0 voorsprong en er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Maar het duurde tot de 90ste minuut voordat Gakpo de gelijkmaker maakte. Griekenland heeft ondertussen de koppositie in de pool van Oranje gepakt. Zij wonnen met 1-2 van Servië. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige, warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tijdens je nachtdienst.
1: Non-stop muziek door de nacht op de WOS.
2: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan